0: Maximum hits.
1: Q sounds better with you.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Amerikaans vicepresident J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten een studiebeurs krijgen. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
5: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastisch hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
4: De Vlaamse regering wil op die manier 34 miljoen euro besparen. En op het WK voetbal heeft Canada zijn eerste zege te pakken. Het won met maar liefst 6-0 van Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9 na 2 rode kaarten. Onder meer voor een zware tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En daarstraks is ook nog de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
5: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
6: Ja, zit er zeker, want het is echt...
5: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
6: Ah, wat kost dat ongeveer?
5: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Auto 5.
9: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
10: Mannekes,
11: Bompi,
10: ik ga schilderen.
11: Nee, Bompi, we gaan klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Mannekes.
11: Moeder.
10: Schilderen is ook klussen.
11: Oh ja.
10: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
11: 25?
12: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
15: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
16: IKEA.
15: Meer info op ikea.be.
17: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
18: Mijn haren omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
18: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit. 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
5: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zeg jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een dom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu meer aan dan op de offerte, zegt journaliste Evelien Roels.
4: Bijvoorbeeld de prijs van isolatie is 46% gestegen. Die van roofing is met 33% gestegen. Dus dat zijn toch allemaal serieuze prijsstijgingen. Die bouwbedrijven die proberen zich een beetje in te dekken. Dat vertaalt zich erin dat meer dan 6 op 10 intussen werken met prijsherzieningsclausules.
3: Zo kunnen de bedrijven die kosten nog doorrekenen aan de klant als de prijs nog de hoogte ingaat. Flexijobs zijn nu ook officieel toegelaten in alle sectoren. De Kamer heeft die aanpassing goedgekeurd. De regeling gaat in vanaf 1 juli. Flexijobben kon tot nu toe enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Als je op die manier bijklust, dan mag je daar vanaf 1 juli trouwens ook meer mee verdienen. Nu is dat nog €12.000. Dat wordt dan tot €18.000. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee kondigt ze aan. Ze noemt het innovatieve opvangplaatsen.
5: Bijvoorbeeld een school met een crèche, zodat de kindjes naar de kleuterklas gaan op het moment dat ze schoolrijp zijn. Een crèche bij een opleidingscentrum van de VDAB, zodat effectief mensen die willen een opleiding volgen, dat die ook effectief die kinderopvang gegarandeerd zien.
3: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. Amerikaans vice-president J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. In de VS zelf neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Aanleiding zijn de spanningen tussen de VS en Iran. De wedstrijd is daarom een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt, maar er komen wel extra stewards om de duivels en hun families en staff te volgen. Die mensen zijn dan vermomd, bijvoorbeeld als trainer. Iran zelf moet na de match tegen België meteen terugvliegen naar hun basiskamp in Mexico. En op dat WK heeft Canada zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het werd 6-0 tegen Qatar. Dat kreeg 2 rode kaarten. Onder meer voor een tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En vannacht nam Mexico het nog op tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
2: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Fantasialand, werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
6: In mode draait alles om trends, maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
8: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
9: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
8: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
7: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Q Maximum Hits.

0: bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Lift het op, laat het op, werkt de plofstroom. Lift het op, laat het op, werkt de plofstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die heeft eerder ook al afgezegd. Het voorlopige akkoord werd onverwacht woensdagavond al ondertekend door de presidenten van de VS en Iran. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
4: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van de bouwmaterialen.
3: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli zal je in alle sectoren kunnen flexijobben. De Kamer heeft de uitbreiding ervan definitief goedgekeurd. Tot nu kon het enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Onder meer de begrafenisondernemers en vastgoedmakelaars zijn al enthousiast. Bij een flexijob is je bruto-loon gelijk aan je netto-loon. Wie op die manier bijklust, mag vanaf 1 juli trouwens ook meer verdienen. Tot 18.000 euro, nu is dat nog 12.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4000 plekken extra de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené.
5: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèche bij een opleidingscentrum van de VDAB. Samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusief opvang voor kinderen met een beperking.
3: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. En op het WK voetbal is Mexico al zeker van de volgende ronde. Het won daar straks met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6 op 6 in zijn groep. Het is met 1 match te gaan al zeker van groepswinst. En nog op het WK heeft Canada voor het eerst ooit gewonnen. Het verpulverde Qatar met maar liefst 6-0. Qatar eindigde de match met 9 na 2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. In de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanningen tussen de VS en Iran is de wedstrijd een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel dat er anonieme stewards de Duivels en hun entourage volgen. En Iran zelf moet na de match meteen weg uit de VS naar hun basiskamp in Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond de 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden. Music.

0: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Q, maximum hit.
13: Q sounds better with you.

0: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel!
4: Ontdek het op telenet.be/voorjezaak.
7: Oh, yellow!
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Q Maximum Hits.
8: Q Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Scholen moeten gemiddeld zo'n 16 jaar wachten op een nieuwe speelplaats of andere renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen, dat schrijft het Nieuwsblad. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk handenvol geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zoal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen extra om meer scholen te kunnen helpen. En over verbouwen gesproken, de prijzen van bouwmaterialen blijven maar stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
4: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
3: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli kan je in alle sectoren een flexijob doen, dus niet meer enkel in de zorg en de horeca. Daar kan je nu al onbelast bij verdienen. De Kamer keurde de uitbreiding vannacht goed, maar de socialistische vakbond APVV is niet enthousiast, zegt Bert Engelaar.
5: Ja, dat gaat ertoe leiden dat er terug minder inkomsten zijn voor onze sociale zekerheid. Men zegt nu al dat de pensioenen niet betaalbaar zijn. Dus hadden ze eigenlijk die flexijobs iets meer belast of iets meer sociale zekerheid opgehouden, ja, dan denk ik dat dat een groot deel van het probleem zou opstellen.
3: Onder meer de begrafenisondernemers, de vastgoedmakelaars en werkgeversorganisatie VBO zijn wel enthousiast. In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die had eerder ook al afgezegd. En de Iraanse voetbalbond gaat klacht indienen bij de FIFA, omdat het te veel beperkingen krijgt opgelegd tijdens het WK. Zondag neemt Iran het op tegen onze Rode Duivels. Maar ze mogen de VS pas op zaterdag binnen. Na de wedstrijd moeten ze het land ook meteen verlaten. Dat was bij hun vorige wedstrijd ook al het geval. De Iraanse spelers en staf zouden zich daardoor niet genoeg kunnen voorbereiden op hun wedstrijden, klinkt het. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
7: Ja.
6: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
11: Q Maximum Hits.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabel A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Go Yellow!
11: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.

0: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
3: Ja, goedemorgen. Scholen moeten tot maar liefst 16 jaar wachten voor ze kunnen verbouwen. Bijvoorbeeld een nieuwe speelplaats of renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk bakken geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zuhal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen euro extra om meer scholen te kunnen helpen. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders wil dat bedrijven exacter laten weten wanneer ze iets gaan leveren. Nu hanteren ze vaak zogenaamde indicatieve levertermijnen. Bijvoorbeeld 3 weken, maar uiteindelijk duurt het langer en dat is lastig voor de klant. Minister Beenders denkt daarom aan een levertermijn waarbinnen je je bestelling moet ontvangen. Maar bedrijfsorganisaties noemen levertermijnen niet altijd voorspelbaar en vrezen dus voor meer problemen. 2 op de 3 Belgen weten niet welke papieren ze allemaal in orde moeten brengen na een overlijden. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van uitvaartbedrijf Dela. Vanessa de Koning.
4: Dat gaat vooral over al die administratie na de uitvaart. Mensen denken vaak dat de uitvaart regelen dat het drukste is en het meeste energie vraagt. Maar na die uitvaart komt er ook nog heel veel administratie op je af. En dan is dat voornamelijk die nalatenschap regelen, alle instanties aanschrijven, de overheid, de verzekeringen, het ziekenfonds, abonnement.
3: Experten raden daarom aan om een lijst te maken, zodat nabestaanden weten waar ze welke documenten kunnen terugvinden en met wie ze allemaal contact moeten opnemen. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
2: Music.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Geraakte jij aan mijn stek met Fred?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
8: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
12: €3 voor 3 avocados. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
14: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
13: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
14: Ja, blijf gaan.
13: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
15: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
16: Midas, je kan altijd vooruit.
17: Q Maximum Hits.

0: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De ketelaren voor de Bruinen.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: ik ga schilderen.
5: Nee, Bompie, we gaan klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Mannekes.
5: Moeder.
4: Schilderen is ook klussen.
5: Oh ja.
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
5: 25?
6: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op IKEA.be.
13: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
14: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
13: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
13: Nou, top hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
16: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
17: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
18: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
19: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
18: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
19: Ik ga winnen, ik voel het.
20: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go! Omdat het kan.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of course, sir.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1. Gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Diesel tanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal €1,90 aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
11: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikelpunt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder, dat gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
10: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met een microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Go yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
11: Wat? 3?
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
12: Q-Music.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Bombie,
4: ik ga schilderen.
5: Nee, Bombie, we gaan klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Mannekes.
5: Moeder.
4: Schilderen is ook klussen.
5: Oh ja.
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
5: 25?
6: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
11: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren!
12: Dat is de ja van Jumbo.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
14: Klinkt goed.
13: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Q Maximum Hits.
16: Q Music.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis.
0: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Q Maximum Hits. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Minister-president Matthias Diependalen kwam zelf met een oplossing, waarbij de lijn meer geld krijgt om alle ritten te kunnen organiseren. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
10: Geen enkele rit zou worden geschrapt, dus er komt niet 139 miljoen, maar de 150 miljoen die de lijn nodig heeft. Dat wil dus zeggen dat de arm van Aniek de Ridder is omgewrongen en dat is toch wel pijnlijk voor haar teruggefloten worden door je eigen minister-president van je eigen regering.
9: Het voorstel van Diependalen is enkel bedoeld voor volgend schooljaar. Deze zomer komt er dan een nieuw plan voor de hervormingen vanaf september 2028. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. Dieseltanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
11: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder gaan dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
9: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met de microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft het zonnig en rond de 33 graden.

0: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas. Je kan altijd vooruit.
11: Q Maximum Hits.
12: Q Music.
13: New truck, big

0: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Woehoe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, woehoe! Dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
12: IKEA.
11: IKEA.
10: Meer info op ikea.be.
13: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
14: Ja! Carrefour.
15: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
16: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
18: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
19: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Er wordt niet gesnoeid in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Geen enkele rit zal geschrapt worden. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Eerder was er veel ophef omdat er plannen waren om meer dan 200 ritten te schrappen. Minister-president Matthias Diependalen komt nu zelf met een oplossing.
7: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Dat was de grootste bezorgdheid van mevrouw de Ridder. Dat de lijn, hun budget, gevrijwaard werd, dat gaan we ook doen. We gaan dat nu ergens anders compenseren en op die manier is het opgelost voor de komende jaren.
6: De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. 59 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenregeling van de federale regering. Ze zijn boos omdat ze van de overheid geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden krijgen dat nog. Maar dat is niet eerlijk, zegt burgemeester van Genk Wim Dries.
8: Want men gebruikt enkel en alleen de inwonersaantallen, namelijk meer dan 100.000, om te rechtvaardigen dat zij extra geld krijgen. We hebben nu gezien dat alle steden en gemeenten de komende 6 jaar veel meer middelen moeten vrijmaken om die pensioenfactuur te betalen. En daardoor kunnen we minder investeren in dienstverlening, in onderhoud van wegen en andere.
6: In Vlaanderen gaat het om een 10-tal steden die wel nog extra budget krijgen. Onder meer Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven. Een uitspraak wordt volgend jaar verwacht. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat meteen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van werkgeversorganisatie Unizo. Vanaf juli wordt het systeem van flexijobben uitgebreid naar alle sectoren. Dat is afgelopen nacht goedgekeurd. 1 op de 5 bedrijven twijfelt om erop in te gaan, vooral omdat ze flexies willen inzetten op piekmomenten. Er passeren minder schepen in de zeestraat van Hormuz dan gisteren, door twijfels over de veiligheid. Omdat de gesprekken over de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran niet doorgaan. De details lagen normaal vandaag in Zwitserland op de tafel, maar die afspraak is geschrapt. De heropening van de zeestraat is een van de voorwaarden van de deal. Maar er liggen wel nog veel zeemijnen in het water. Gisteren passeerden er al zo'n 25 schepen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
5: Music.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zeg jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg iemand een dom gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
17: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
16: Hoe praat jij nu?
17: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
16: En vind je vrouw dat niet lastig?
17: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
18: Mobile Vikings.
16: Play it smart.
19: Met de superplus deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
20: Ah ja, het is mosselseizoen.
19: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
20: En wel, met u ga ik graag in zee.
19: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Q Maximum Hits.
22: Q Music.

0: fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
1: Mannekes.
2: Bombie.
1: Ik ga schilderen.
2: Nee, Bombie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
12: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
13: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
12: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
13: Ik ga winnen, ik voel het.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
14: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.
11: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
13: Klinkt goed.
12: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Q Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand. Voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen in de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen nu terug en het budget wordt opgetrokken naar 150 miljoen euro. 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
16: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn. Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
15: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. In Brussel gaan alle parken dicht om 8 uur vanavond, doordat het mogelijk hard gaat regenen. Er is ook kans op windstoten tot 90 km per uur. En dan zouden er afgewaaide takken of bomen op wandelaars kunnen vallen. Morgen vroeg zijn alle parken weer toegankelijk. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft zonnig en rond de 33 graden.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaak sensatie van elke generatie.

0: Zit je bij Bol? Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Kiel. Maximum Hits.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
0: Vikings. Play it smart.
2: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick-and-mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is Q,
9: Maximum
8: Hits.

0: Apple CarPlay en Android Auto. Yes. Vanaf €179 per maand in Lease & Go. Yes. En tot 8 jaar speciale garantie. Yes. Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Het parquet van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn, op dag 1 van het festival, op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parquet bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen terug en het budget wordt opgetrokken naar €150 miljoen. 11 miljoen meer dan eerst voorzien, minister-president Matthias Diependalen.
7: Dan komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
6: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand. Op voorwaarde dat de VS die Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen uit de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Het blijft dus zonnig en rond de 33 graden.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising.
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goal, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
6: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
7: Ah ja, oké, okay, maar waar?
6: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
7: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
1: Voilà, dat was de Brabantzone. Tijd voor de match nu en goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
11: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
13: You, Max.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series binge.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
5: Vikings. Play it smart.
7: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1...

0: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Het dagrecord is gesneuveld. Op het officiële meetpunt in Ukkel is 32 graden gemeten. Dat is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn op dag 1 van het festival op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt.

aparte zaak. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Dat is een uur geleden ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. De gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. Vanochtend zijn in Libanon wel nog 16 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, dat meldt Al Jazeera. Volgens Israël ging het om doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Veel zon en heet, maxima tot een graad of 35. Vanavond kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden. En vooral heel veel zon. Music.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas. Je kan altijd vooruit.

0: Toto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
5: Hoho, dat is lekker scoren.
4: Dat is de ja van Jumbo.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
1: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmes?
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne.

0: geserveerd.
1: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is de Voslemmes.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. Het kan vanavond stevig onweren. Het KMI kondigt code oranje af voor onweer tot 1 uur vannacht. Het geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Je hoort weerman David de Henau.
7: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur, kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
6: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Door het onweer worden heel wat evenementen afgelast, onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen alle parken en provinciale domeinen. De stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. De oorzaak van dat onweer is de hitte. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd een temperatuur van 32 graden gemeten. Het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Ik moet het u niet meer uitleggen. De NMBS verwacht veel dagjes toeristen door het mooie weer. Je hoort Dimitri Timmerman.
8: Zowel morgen als zondag 26 extra treinen. Dat zijn 13 treinen richting Oostende en Blankenberge. En 13 treinen die ook terug naar het binnenland rijden. We zorgen ook voor extra personeel om in de stations alles in goede banen te leiden. Maar we willen toch wel iedereen vooral adviseren wie de trein wil nemen om zeker onze reisplannen te raadplegen.
6: NMBS vraagt zijn reizigers om de drukste momenten te vermijden en zeker genoeg water mee te nemen. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Het is intussen al ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. Die gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. En ultra-atleet Mathieu Bonne wil nu zondag een nieuw wereldrecord verbreken. In 7 dagen tijd wil hij maar liefst 360 kilometer zwemmen. Dat is omgerekend 19 uur per dag. Hij doet dat in het Olympisch zwembad van Brugge. Je kan voor hem gaan supporteren of sponsoren. Dat geld gaat naar het goede doel, een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede. Veel zon en heet, maximaal tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden. Met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral heel veel zon.

0: KNN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo. Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.

me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Q. Maximum Hits. Q.

0: voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs. En dat vanaf nu tot maandagochtend 6 uur over het hele land. Dat blijft nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen. En we doen dat eigenlijk elk jaar midden in de BOP-campagne om nog eens extra de mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Het blijft nodig om te sensibiliseren. We zien dat die percentages van mensen die het toch doen jaar na jaar een beetje zakken. Maar we willen natuurlijk ooit nul komen.
4: Tijdens het vorige weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. Heel wat steden en gemeenten cancelen hun evenementen vanavond door de zware onweerszone die over ons land zal trekken. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen alle parken of provinciale domeinen. En de stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. Het KMI geeft code oranje voor onweer tot 1 uur vannacht. Geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Joort Weerman, David de Henau.
6: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is

0: samen met hagel de reden waarom dat we naar Code Oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
1: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht-supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. En de Spanjaard Alex Aramburu heeft de derde rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Een koninginrit met veel hoogtemeters. Hij kwam als eerste boven op de muur van Hooi. De Brit Louis Eski werd tweede, de Spanjaard Carlos Canal derde. Aramburu wordt zo ook leider in het klassement. Veel zon en heet, maxima tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolven aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
0: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, en wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
4: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
4: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een dom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken.
9: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
10: Klinkt goed.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
0: Q. Maximum Hits.

0: en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
2: 5. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
6: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
7: Ah, wat doen we dan?
6: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
7: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit. 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis.

0: echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of course, sir.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
7: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond. Rock Werchter moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van hun Club C-tent. Dat is de tweede grootste tent van het hele festival. Dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij de buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort Anne Heiles van het departement Omgeving.
11: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een proces-verbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeslissing opgelegd en dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
10: Om welke fouten het precies gaat is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs vanaf vanavond tot maandagochtend 6 uur over het hele land. En dat blijft nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
11: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen. En we doen dat eigenlijk

0: Elk jaar, midden in de Bob-campagne, om nog eens extra de mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Het blijft nodig om te sensibiliseren. We zien dat die percentages van mensen die het toch doen, jaar na jaar een beetje zakken. Maar we willen natuurlijk ooit tot nul komen.
1: Tijdens het vorige weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgsdeeltje. Englert werd 93. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht-supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten ook 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna 70.000 euro aan schade. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de derde rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Onze landgenoot Xandro Meurisse greep net naast de overwinning. Hij werd tweede in de sprint. De derde plek is voor de Deen Magnus Kort. En dan nog wielrennen, maar dan in eigen land. In de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de derde rit gewonnen. Hij kwam als eerste boven op de muur van Hooi. De Brit Lewis Eski werd tweede, de Spanjaard Carlos Canal derde. Aramburu wordt zo ook leider in het klassement. Drukkend warm en er trekt dus een onweerszone over het land vanavond. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en veel zon.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
4: Ritchie.
10: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
11: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
13: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
14: Dit is Q.
15: Maximum.
14: Maximum hits.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Mannekes,
3: Bombie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bombie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
14: IKEA.
13: Meer info op IKEA.be.
15: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Rock Werchteren moet onmiddellijk stoppen met de opbouw van hun Club C-tent. Dat is de tweede grootste van het hele festival. Dat bevestigt het parket. De tent staat dit jaar veel dichter bij de buurtbewoners. Twee van hen dienden een klacht in. Je hoort Anne Heijles van het departement Omgeving.
2: Onze inspectie heeft ter plaatse een controle uitgevoerd. En tijdens deze controle hebben we stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. We hebben daarvoor een proces-verbaal opgemaakt en dat is overgemaakt aan het parket van Leuven. We hebben ter plaatse ook een beveiligingsbeleid opgelegd en dat wil zeggen dat Rock Werchter de werken aan Club C moet stilleggen.
1: Om welke fouten het precies gaat is niet duidelijk. Ook de impact op het festival kennen we nog niet. Rock Werchter start over 2 weken. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar François Englert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Englert was de enige levende Belgische Nobelprijswinnaar. Hij won de Nobelprijs voor natuurkunde in 2013 voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgsdeeltje. Englert werd 93. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna €70.000 aan schade. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.

0: al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Q. Maximum hit.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik met een auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Q, maximum hit.
4: Q sounds better with you.

Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen geldt tot 1 uur vannacht code oranje voor onweer. We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op een 19 juni sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. En door die hitte gaan we de komende dagen een pak meer drinkwater verbruiken. We gaan richting 1,4 miljoen kubieke meter water per dag. Dat is 40% meer dan normaal. Alle Vlaamse waterbedrijven roepen daarom op om verantwoordelijk om te springen met ons kostbaar drinkwater. En bijvoorbeeld niet allemaal je zwembad te vullen de komende dagen. En onze landgenoot Louis Osselaar pakt zilver op het WK High Rocks in Zweden. Dat is een razend populaire fitness- en hardloopwedstrijd. Osselaar moest nipt een Amerikaan laten voorgaan. Roeier Wart Lemmelijn had een off-day. Hij werd 38ste. Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond. Het ziet er naar uit dat de hitte nog wel een tijdje blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer. Ook de zomer wordt warmer dan normaal, zegt David Henao.
2: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus

0: De Iraanse maritieme autoriteit op X. Dat is volgens Iran nodig om vertragingen te vermijden. Er was nog wel eens afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 97 anderen raakten gewond, dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt-het-vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belangrijke voorwaarde voor de vredesonderhandelingen met de VS. En goed nieuws, want binnen 5 miljard jaar zal de zon de aarde dan toch niet opslorpen. Tot nu toe dachten wetenschappers van wel. Het zijn onderzoekers van de KU Leuven die erachter kwamen dat dat waarschijnlijk niet klopt. De zon en de aarde komen wel al maar dichter bij elkaar, zegt professor sterrenkunde Leen de Sin.
1: We komen echt heel dicht bij die zon, dus het zal hier wel ongelooflijk heet worden. Het zal hier gemakkelijk duizenden graden worden. De mens zoals dat er nu bestaat, kan dat niet overleven. Maar misschien ja, doorheen evolutie van het menselijk lichaam gaat dat op een andere manier wel lukken.
0: Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon. Music.

0: Goedenavond. De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand.
1: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
0: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Als je de trein moet nemen, check je beste app van de NMBS. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. Het blijft drukkend warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden en één constante, de zon.

0: stadakkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
1: Elk woord dat in het akkoord staat, blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
0: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland, werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Het blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.